0: precies kwartier waar het geld is.
1: Roger, ladder one off duty for fuel.